Jezik. Het van het dag voor de jolde zon, zo han ik het in kop. Voor een halve eeuwigheid, de zieg met mij beklop. De schlüssel ligt flussafwärts, irgendwo im tiefen Schlamm. Ik schenk de zon in mij, en de brug is klam. Kom en schnieg mij herz, met een bolzen schnieger aus. Zerbiest het schloss, en wirf het in de Fluss.